0: Welcome to Frues met Hopening. Ik zie Irma. Ik wil die eerst mal een vrouw stellen. Jij die dat immer schijn bij familiefaste, of wanneer veel van die vriendschap taup kämpt, of schijnt die dat af en toe schwierig? Kom die alle goed taup voor dich? Meest alle van ons hebben in bedtrubbel met jeder einem terecht te komen. Wanneer het zo is, dan wordt ons dat interesseren wanneer Carol ons door even wat zeggen wordt.
1: Na, ik zie ook hier. Mijn naam is Hilda. Wist u dat van ver her, dat Irma mijn zuster is? Wie hebben datzelfde vriendschap en wie komen ver getaup? Irma, geet u dat maar zo dat van du met die vriendschap taup kämpst, dat die niet gewoon stemmen doen?
0: Mij geet het zo en ik leef wel ik dat meest allem dat zo geet. Ik weet dat als zijn vrouw wordt Irma proef de middelpunt te zijn. Zij heeft Irma het meeste even alles te zeggen.
1: Schienbaar is dat verke zo staat. Ik weet einzige mensen merken einem afwolfeile. Dat passiert leicht, dat wer einem beledigd haf. Oder dat wie, wem je staat habe.
0: Wat mir het dalste borat, is van der wer is, wat zo ganz anders denkt als ik, oder gleift dan ganz anders als ik. Dan word ik dit leifste den janjen proven te ändere, so dat die wird met mij stemmen.
1: En dan zou ik dan ändere?
0: Aber nee. Goud dat Carol hier is. Zij heeft gouden rood voor ons. Hilda en ik waren schnijf door een hartje, wel een dag kon terechtkomen met een persoon, wat niet krak zo is als wie, of niet zo denkt.

Dankeschön, Carol. Din rot fell ik behoule in zo donovan ik met wem nicht go traag kom. Joyce fell ons nu van de interessante vrouw vertellen, de mutter van Johannes den Dijpak.

Ora, for ere Gottlosigkeit. En dat vierde kapitel redde davon dat Israel wordt gestroft en de Vergangenheit voor ere Gottlosigkeit en dat wie een warning dat door wordt gevangenschaft zijn en ere Zukunft. Wie had deze vars becheckt, wo Gott aan Pracher deed dat zij am zeker zullen, zodat je recht kon afgewerkt worden. En emma wadde prachert hij aan dat zij terugkomen zullen, no am. Zieg dem Herr Gott, zieg am nu. Emma wada, schickt hij profeten no an. Nu, en dit laatste poort hier, jeft hij aan warning van je recht, dat op een weich is, wils een je van aan weer een zeer fram je worden. Ik lees nu den 18e vers, en dat 5e kapitel. Weet o den, die een janker ha voor dem Herr Gott zijn dag. Te woord van eng is dat verjunt, dan im Herrgott sein Dach ist ein Dach von Düsternis und nicht Licht. Hier habe ich nun wieder den Satz, dem Herrgott sein Dach. Viel von den Menschen in Israel reden sehr fram und sehen, dass sie ein Janker haben für dem Herrgott sein Dach. Amos redet hier oben von einem Weh. Weh, weh. To jünt, die ein Janker haben für dem Herrgott sein Dach. Für das Volk wird das erst nicht als bloß zo'n frammet gefeil, dat we nicht van hoort. De dag wird nicht wat schöne zennen voor aan, zoals ze dachten, dat het wordt zennen. Amos brugt hier den Satz dem Herr Gott zijn dag. Joel wird de eerste van de schrievende profeten, die den Satz brugt, en hij is de profeet, die ons bekend moet door met. En jeder ene van de profeten no dem, ha wat davon te zeggen. We moeten hier nu een beet proeven, wat klaar te maken. Veel Christen hadden de idee dat dem Herr Gott zijn dag is dat 1000 jaar terug. Ik dacht ook zo te ene tijd. Oba, Joel wie zeer behutsam en nu ook Amos, die nu to dat noordelijke terug profetieën deed, zoals Joel to dat zuidelijke terug, dat klaar te maken dat dem Herr Gott zijn dag niet licht is, leven diesternis. Anders gezegd, dem Herr Gott zijn dag fangt an met je recht, en jet dan wieder, bat dem Herr Jesus zijn terugkomen no deze eerd, zijn tjenigrik ab te stalen, hier ab deze eerd. Go sind mir de Bibellehrer, die zo vele, dat Israel to de tijd ziemlich spietig weer geworden, en die de spotte even wat de profeten van dem Herr Gott zijn dag te zeien houden. Mir is zo dat es hier even nicht te zijn. Mij is leven zo dat het volk zeer fram weer geworden, wie aan weer dat meer zo als een zeer schöner dag, want zij waren voor de alle zeer fijn en goed hebben. Ze hielden de Moses ceremonie en zo wieder, en dacht deden ze ook of godsdienst even aan een zied. Dat weer voor aan bloos religion, zoals een tjoikwanke nu is, te veel mensen. Door weer geen wichtje tom leven, geen woorden en dem dat ze die ceremonie hielden. Wadde, dat is zo als dat met veel tjoike mensen is. En dat is zo schoed. Die maken alles met wat in de verzamelingen gedaan wordt, maar dat is bloos oberflächlich. Dat hoort is daar niet met in. Dat is vielleicht alles top zeer stroom en fijn, maar deed dat een mens van binnen anderen? Is het woord dat een mens metnemen kan en in zijn dag voor dag leven aanwenden kan? Ik leef van harte dat de Heer zijn gemeente uit deze wereld uitnemen wordt voor de grote triebzaaltijd. En ik moet zeggen dat ik mij daarvoor kan zeggen, nog zien doe. Ober, ik traf manchmal ook Christen die niet in het christelijke leven wassen doen, die dan manchmal zeggen, ik wens mij zo dat de Heer Jezus komen wordt. En wanneer du een zo'n best kon ik die dan vraag stellen? Wist du werkelijk haar dat hij komen zal en die zo vingen als du nu leefst? Oder is die zo dat wanneer de Heer nu komen wordt, dan wirst du die ne troubelsloos zennen? Wanneer du die met eenmaal hostig zust, ver die Heer Jezus vingen, wirst du die dan vrijen? Oder wirst du die schemen? Wanneer hij die vragen wordt, wat du met zijn woord en zijn evangelium en den leven je donen hast, wat wist du dan te hem zeggen? Wist du werkelijk haar dat hij nu komen zal? In een zin wens ik mij dat zeggen.
Aber dann mat ik mir kurz frage, of dat nozig is. Wils ik dit oder jan nicht doen wel? Predje McGee vertelt ne geschicht, van als hij een student wie in de Bibelshow, dat hij en een andere student taub studeren deden, de Hebräische Sprook. Dat is de Sprook en die dat Oude Testament geschreven is. Wanneer ze dan taub studeren deden, dan wordt de andere student met eenmaal zeggen, oh, wanneer de Heer Jezus nu komen mocht. Waarom? Nou, dat we niet dat hij de Heer Jezus zo jaren zijn wil en bij hem zijn, hij wil niet Hebräisch studeren, zeg maar. Jo, zond hier ik ook manchmal. De student van dem ik vertaald, wil zich een paar weken later bevrijden. En de ovend verziene tjast, had hij gezegd, oh, ik wens me zo, wanneer de Heer Jezus niet van mij erdoor komen wordt. Jo, jo, de menschen natuurlijk is interessant. En jo, daar zijn christen die er denken zoals dat is. Dan moet ik een vraag stellen. Wat meent Jezus zijn terugkomen werkelijk voor mij? Dat is een goede vraag, als iedereen zelfs ver te stellen. Amos zei tot dat volk, je zijn zo fram, maar je gaan door de ceremonie zonder dat die wat mening hebben voor je. Je kennen God niet werkelijk, je doen ook jette dingen. Je willen niet werkelijk de Heer God zijn dag ervaren, zoals je van reden. Die dag wordt een diensternisdag zijn, niet een lichtdag voor je. Je worden eerst door een grote triepseltijd gaan maten, wanneer de Heer God zijn dag komt. Je denken zo dat je voorts worden en dat duizend jaar ze terug en dan komen. Maar dat is niet zo als dat passeren wordt. Oh, nee. Nu is me zo, ik moet nu wat zeggen tot den van ons die leven dat de gemeen, alle worden christen, niet worden door de grote triepseltijd gaan. En ik zie me persoonlijk even zegt dat we niet worden de triepseltijd en deze wereld ervoren. Maar dat is mogelijk dat enige christen zo denken worden dat ze aan die triepsel worden zijn, nadat dat ze naar hemel gekomen zijn. Waarom zei ik zo'n? Hark nu zorgvuldig. Hark nu wat de Heilige Geest te zeggen heeft door de apostel Paulus in 2 Korinther, dat 5e kapitel, 9e en 10e vers. Dat is wat het zegt. Daarom zijn we bemerkt, arm om je vallen te zijn, of we hier toe zijn, of we arm toe zijn. Dan we moeten alle voor Christus zijn rechterstoel je op een boord worden, dat een jeder dat krijgen kan wat hij en zijn charpe je donen heeft, of dat nu goed of slecht is. Nu, Christus zijn rechterstoel is wat in Griechische den Bema genaamd wordt, en dat is nicht. Ik zei dat is niet de grote witte troon dat op een woord van reden deed. Christus zijn rechterstoel is bloos voor Christus. Daar worden geen aanbetierde zinnen. Dat is niet in je recht om zinnen of een mens wordt in hemel en dan komen of niet. Dit is een rechterstoel bloos voor ons Christus, onze werken die wij als Christus gedaan hebben. De grond voor dat christelijke leven is al je leicht worden, zoals 1 Korinther, dat 3e kapitel, de 11e vers zegt. Dan een andere grond kan geen leier buiten den, die al je leicht is, en dat is Jezus Christus. Daar is geen andere grond die kan je leicht worden, en jeder Christ buurt op den grond, op Jezus Christus. We kunnen buur met geld, zilver en dierensteinen, oder met geld, en hij een stoppel. En ieder Christ zijn werk, niet zijn radung. Zijn werk wordt dech vier uitgeproefd worden. Nu, wat immer voor onze werken dech dat vier bestonen worden, wordt een loon brengen. En dat wat niet bestonen wordt, wat verbrennen wordt. Na de antwoord wat we vingen en de apostel Paulus zijn schrijven in 1 Korinther, dat 3e kapitel, 12e bij 13e vers. En dit is wat het zegt. Nu, wanneer iemand weer op dit grond boet met geld, zilver, kerstelijke steenen, halt hij stoppel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een woord worden,
dan de dag wordt dat der vier op een boer maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewezen wat het is. Wanneer dat wat hij op den grond geboet heeft, bestonden wordt, dan wordt hij beloond worden. Wanneer iemand wem zijn werk verbrennen wordt, hoor wat hij zegt, wordt hij schade lieden, over hij zelfs wordt zelig worden, doch zo als der vier. Dat is waarom ik manchmal zei dat de zonen worden zinnen, die worden geraad zinnen, over dat wordt zo zinnen als wanneer ze een vier zijn geweest. Ere woordje worden verbrand zinnen, daar wordt niets even gebleven zinnen. Zeer schoon. Over jou, die worden in hemel zinnen, jo, daar worden je dan nog zonen zinnen, die worden ervoor dat een jut van ere woordje worden verbrennen, andere worden zo zinnen als kalt en zelven, en dieren steinen. Die woorden worden gerecht worden daarna, als zij dat voor ere ene eer gedaan hebben, oder voor de Heer, zijn eer en in zijn kracht. Dat wat verzelfs gedaan wordt, voor ons ene eer, wordt verbrennen. En hij zegt, dat zonen worden schade lieden. Dat woord in de Griechische sprook, dat ik lieden even zat ha, is een woord dat wij door ondieden deed. Ik verstoor dat niet alles, en ik wil dat het liefste niet ervoren. En ik moet aan mijzelf nu denken. Je dichte bij, ik kom, bij dat eng van mijn leven, wonder ik voor en hoe dat met mij wat doen bij de Heer Jezus zijn rechterstoel. Du zegt dan verlegd dat ik je vlietig God zijn woord uit je jeeft ha. Jo, maar dat zegt niet of ik dat voor zelfs eer je donen ha, of voor de Heer zijn eer. Dat is waarom ik zo voor kan zei, dat we zullen jedes morgens naar Heer komen en ons gans handjeven te aan. Dat wil ik doen. Vriend, dat leven dat we hier in deze wereld leven, wordt geproefd worden en dat is mogelijk dat wanneer we ons ook zeer geïnteresseerd hebben voor de ontrekking, dat er zonen worden zijn die bij de hemel komen worden en wonderen of ze om eng de triebzaal dag ervoor worden. Ik hoop je verstaat wat ik meen daarmee. Nee, wie Christen worden niet door de grote triebzaalgonen die bloos in deze wereld worden zijn. Maar wie worden door Jezus Christus zijn rechterstoelgonen en dat is wat dat we zeer behutsam zullen bedenken nu en dit leven.